Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper Jay in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Er is opnieuw een hond overleden na een wandeling door een park in Schiedam. En ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
7: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Het is hier geen sprekoord in je huis.
13: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle jullie

0: Warm de winter in? Menkel bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparredak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsma stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
9: Was die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik wil net samen wat keepje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
11: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
2: WOQS.nl.
12: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
13: 3 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 5 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
12: Marineskeukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In een wenning onder de waterhoen in Dokkum had die is de mediebronwest in de keuken. Daarbij kwam een soort reek vrij. De bronwaard krijgt van Jelwe Ian melden. De bronwacht hield vuur gauw onder controle en verkaam dat het een vierde troet de wenning verspreidde. Vaste vier bekend rekken geen in je verwoenen. Ook de oorzaak van de bron is nog net bekend. Stichting De Vogelpit wil net langer meewerken aan de komst van de nieuwe windturbine bij Moddergat. Het vogelopvangcentrum had de geerwerking met Stichting Dorpsmolens te na te eindigen en loekt de toestemming van plaatsing op haar terrein in. Op dezelfde dag waard een petitie met haast al 100 handtekeningen zijn de turbine aanbieden aan de provincie Friesland. Dorpsmolens te na bereidt haar op vervolgstappen. Neffens de stichting is nog net duidelijk hoe en of het project verder gaat.
2: Het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de Vogelpit eigenlijk aan deze windmolen. We hebben de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht en we hadden gezien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van we loeken de stekker eruit.
1: Van vleesbezorging op de fiets ont een moderne winkel in Ajem en een eigen slachterij in Dokkum. Slagerij Menno Hoekstra besteedt 100 jaar. Vier generaties van de familie Hoekstra staan in die eeuw onder de roer. Voor de jeugdijstige eigenaar Menno Hoekstra is het jubileum een bijzonder moment.
3: Toen ik 16 was, ik eerst een jaar bij Slachter Zwart werken in Bulgen. En daar heb ik heel mooi jaar van. Heel veel dingen geleerd ik. Heel veel meer assortimenten als huid nog. En heel veel dingen wel van mijn naam. En toen ben ik in Moarder. In Moarder heb ik het van mijn uitgeloven aan. En in Jochentje Zongen, Jochentje ben ik in Eijen te gingen. En in 2000 Zongen hebben we een slachterij in Dokkum gebouwd. Omdat we heel enthousiast gegroeid.
1: Troch de droogte van de Aronde Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De rein van de Aronde die het helpt wel wat. Maar de groen is nog altijd te droog om de appelsoenen keer rooien te kennen. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt. De prijs is likwijls wel goed, daarom had de appelboer Bram Joostema niet te klaaien.
4: Het heeft wel voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. En daardoor rooit het als het spoor.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wist u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Het is hier inspirerend koud in je huis.
1: Ja, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een sto, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
9: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
8: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
11: Wij onderhouden
12: en verkopen
11: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
10: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford en Opel.
15: Baken, zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Bij u zien dan wat, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
18: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: En ga eens turbo en heu.
19: Ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus. Alle hier, ik

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
14: Nou, sugar is meesken. Lekker eten.
15: In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
16: Marinus Keukens?
15: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
19: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
21: En van speelgoed tot feestartikelen.
20: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
21: Max Voordeel in Den Boort.
22: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
2: SGmaatwerk.nl.
9: Nof PC.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl
2: SGmaatwerk.nl Uitwestergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Peppe? Maar ik kijk bij Bep op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Hij is Turbo N.
14: Ik is toch Turbo N, net?
13: Nou, even serieus. Alle hier,

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Spartak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Ah, goeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
12: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Het is hier geen spruit koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel, in Den Wald.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Stichting De Vroege Pit wil net lange mei werken aan de komst van de nieuwe windturbine en bij Moddergat. Het vogelopvangcentrum had de geerwerking met stichting Dorpsmolens te na te eindigen en loekt de toestemming van plaatsing op haar terrein in. Op dezelfde dag waart een petitie met haast al 100 handtekeningen zijn de turbine aanbieden aan de provincie Friesland. Dorpsmolens te na bereidt haar op vervolgstappen. Neffens de stichting is nog net duidelijk hoe en of het project verder gaat.
2: Het is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur kwam en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de voerpits eigenlijk aan deze windmolen. We hebben de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht en we hebben gezien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van we loeken de stekker eruit.
1: Van vlees bezwaarig op de fiets, omdat een moderne winkel in Ajem en een eigen slachterij in Dokkum. Slagerij Menno Hoekstra besteedt 100 jaar. Vier generaties van de familie Hoekstra staan in die eeuw aan het roer. Voor de jeugdijstige eigenaar Menno Hoekstra is het jubileum een bijzonder moment.
3: Toen ik 16 was, ik eerst een jaar bij Slachter Zwart werken in Bulgen. En daar heb ik heel mooi jaar gewoon. Heel veel dingen leer ik. Heel veel dingen, vol meer assortiment als is heute nog. En heel veel dingen van mijn naam. En toen ben ik in Moarde. In Moarde heb ik het voor mijn uitloer naam. En in Jochentje Zongen, Jochentje ben ik in Eien te gingen. En in 2000 Zongen hebben we een slachterij in Dokkum gebouwd. En dat we heel enthousiast gegroeid.
1: Door de droogte van de Aronde Simmer hebben bouwboeren het wat dreger. De rein van de Aronde die het helpt wel wat, maar de groen is nog altijd te droog om de appels zoenes keer rooien te kennen. De verwachting is onder oren dat de opbrengst leger leidt. De prijs is lijkwijls wel goed, daarom had de appelboer Bram Joostema niet te klaaien.
4: Het heeft wel voordeel dat de groen hartstikke mooi is om te rooien. Door de zinnen en de droogte, dat heeft ongeveer hetzelfde effect als winterwaar. En daardoor rooit het als het spoor.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wist u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
6: Het loert van de klaai.
0: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden
8: en verkopen
7: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
13: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
14: Pakken. Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
14: BaasmaZitcomfort.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
19: In het onderzoek naar het geweld in Overhasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de trailglider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
23: Het is ineens per koud in je huis.
24: Ja, Minco Bouwmaterialen.
25: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
26: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
32: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
33: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op ziek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
34: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
35: En van speelgoed tot feestartikelen.
34: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
35: Max Voordeel in Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oershow van het Streeknijs van RTV NOF. Wij zijn uit een gezinshuis in Vinkleerster binnen oerpleert naar nieuwe informatie over een vertinking in een oorverwoeksen gezinslid. Dat schreef minister Mirjam Sterk in antwoord op kamervragen. De gezinsheid wie eerder veroordeelde voor seksueel misbruik van zijn dochter. Eerder waard ben je bij het gezinsmem nog veilig achter, maar na de nijverdenking ging de bennerjochter akkoord met oerpleertsing. Ex-sociaal domein Friesloon had het contract met de zorg om bieren beëindigen. Via internet werd op dit stuit goed uit Vinkleerster te keer op een been, waaronder een bedrijfsbus, bakfiets, kleren en meubels. Of de locatie terugkeert is on nota nog net bevestigen. Oost-to-go-huisartsen opent op 1 oktober de nieuwe praktiek in Dokkum voor zo'n 4400 patiënten uit Kalm en Den Bord. De afgelopen weken is het pand van Slijn verbouwd en inrichten. Heel eind oktober opent ook een extra locatie dichtbij in Kalm. Neffens zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvuldige oergang van bestaande patiënten. Na je inskrongen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
2: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: Stichting Wijnzijde Wadden had die is de hepatitie onbeheer onder Tweede Kamer. De stichting verzet hem zin het preventief afsluiten van natuurgebieden op het Waad. De petitie helde dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kregen D66-kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
3: Ik hoop dat er een grote kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke data.
0: RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: NofPC, NofPC.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle

0: in Woutersmoord.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een 3e verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. En tot zover het nieuws.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Het is hier eerst koud in je huis.
15: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Ben uit een gezinshuis in Vinkleerster binnen oerpleert naar een nieuwe informatie over een vertinking in een oorverwoeksen gezinslid. Dat schroot minister Mirjam Sterk in antwoord op kamervragen. De gezinsheid wie eerder veroordeelde voor seksueel misbruik van zijn dochter. Eerder waard Benje bij het gezinsmem nog veilig achter, maar na de nijverdenking ging de bennerjochter akkoord met oerpleertsing. Ex-sociaal domein Friesloon had het contract met de zorg om bieren beëindigen. Via internet werd op dit stuit goed uit Vinkleerster te keer op onbeen, waaronder een bedrijfsbus, bakfiets, kleren en meubels. Of de locatie tegengeert is on nota nog net bevestigen. Oost-to-go-huisartsen iepend op 1 oktober de nieuwe praktiek in Dokkum vast aan 4400 patiënten uit Kalm en Den Boord. De afgelopen weken is het pand verslijn verbouwd en inrichten. Heel wijs oktober iepend ook een extra locatie dichtbij in Kalm. Neffens zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvaardige oergang van bestaande patiënten. Na je inskrongen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
2: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: Stichting Wijnzijde Wadden had die is de hepatitie onbeheer onder Tweede Kamer. De stichting verzet hem zin het preventief afsluiten van natuurgebieden op het Waad. De petitie helle dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kregen D66-kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
3: Ik hoop dat er een grote kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Hast dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
0: Vademierskip. RTV.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters & Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Waard.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef,
11: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
11: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
12: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig. Direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Het is hier inspirerend koud in je huis.
7: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saudi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. De co-piloot viel de andere piloot aan en zou het toestel hebben willen laten neerstorten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. En in meerdere Europese landen, maar met name in Duitsland, is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstap bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Dromeesje mij in beëining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet de tiert op... 2 uur.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Fly Dubai vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
22: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
21: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
28: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
29: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
28: Oef!
29: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
28: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
29: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Oostergo-huisartsen iepent op 1 oktober de nije praktiek in Dokkum vast aan 4400 patiënten uit Kalm en Den Waard. De oude weken is het pand van Slijn verbouwd en inrichten. Heel wijs oktober iepent ook een extra locatie dichtbij in Kalm. Neffen zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvaardige oergang van bestaande patiënten. Na je inschroningen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
2: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: Stichting Wijnzijde Wadden had hier de hepatitie onbeheer onder de Tweede Kamer. De stichting verzet hem sinds het preventief afsluiten van natuurgebieden op het Waad. De petitie helpt dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kreeg D66-Kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
3: Ik hoop dat er een grote Kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: Ben uit een gezinshuis in Vinkleerster binnen oerpleert naar nieuwe informatie over een vertinking in een oorverwoeksen gezinslid. Dat schroot minister Mirjam Sterk in antwoord op Kamervragen. De gezinsheid wie eerder veroordeelde voor seksueel misbruik van zijn dochter. Eerder waard Ben bij het gezinsmem nog veilig achter, maar na de nieuwe vertinking ging de Benner-jochter akkoord met oerpleertsing. Ex-sociaal domein Friesloon had het contract met de zorg om bieren beëindigen. Via internet wordt op dit stuit goed uit Vinkleerster te keer op ONBN, waaronder een bedrijfsbus, bakfiets, kleren en meubels. Of de locatie tegengeert is onnota nog net bevestigen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Hast nog een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
0: Het Lood van de Waarden. RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete- of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken, vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
12: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West-Hinnemaast? Maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Zeruusterveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
17: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
18: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
17: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Noordpoolgebied is tussen 1979 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. De gevangenisbewaarder, die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte over iets uit het verleden. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. En een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Eén piloot viel zijn collega aan, die zou het toestel hebben willen laten neerstorten. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
10: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef, ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en de manningsleden zijn veilig geland. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantumerdiel verwacht het in 2022 een begrotingstekort van zo'n 144.000 euro. Benamme troch hegere kosten van jeugdzorg en bestiënswijzigheid. De gemeente moet maatregels nemen, exact de financiële buffer onder het vaststelde minimum. De gevolgen van Prinsjesdag binnen nog net verwerken. Het tekort valt naar alle verwachtingen leger uit. Net zien de tekorten wil de gemeente in versterking blouwen in onderoren het MFC Vinwaten, de Sikkemahal, Dieken en Fietspaden. Stichting Wijnzijde Wadden had die is de hapetitie onbeheer aan de Tweede Kamer. De stichting verzet hem sinds het preventief afsluiten van natuurgebieden op het waard. De petitie helst dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kreeg D66-Kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
2: Ik hoop dat er een grote Kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: Oostergo huisartsen iepent op 1 oktober de nieuwe praktiek in Dokkum vast aan 4400 patiënten uit Kalm en Den Boord. De Arondewieking is het pand van Slijn verbouwd en inrichten. Heel eind oktober iepent ook een extra locatie dichtbij in Kalm. Neffen zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvaardige oergang van bestaande patiënten. Na je inskrongen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
3: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: En ons hier het Streeknijs. Wost ook meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden.
0: RTV NOF.
5: Ekin, tenaat, dan wat en bedaad.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? depannenkoektrein.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: 3 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 5 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. De basis is inmiddels weer vrijgegeven. Het OM eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje op een zebrapad doodreed. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. En in het Noordpoolgebied is tussen 1979 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
10: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef, gerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. De basis is inmiddels weer vrijgegeven. En de politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Een Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Paken, zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
10: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
14: je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
18: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Hockey.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

Goejoen Harkers van RTV. Ja, dat wie trouwens de microfoon, ja, die het even kraken. Het is wat tijd van Leefde van Muziek. En ik neem je bij mij op een mooie muzikale reis. Ja, het gaat een liedje beetje mis, want ja, Jek en Jorgen die kwamen even hiernaast en even een intakegesprekje hier. Nou, ik ga Jek en Jorgen al, nou, ik denk in maand of zo net met jongen. Want ja, die binnen stappen met hun programma tussen Seis en Zoon. Ja, en dan praat je natuurlijk even. En toen dacht ik, oh, hey, wie binnen er zo wat? Ja, wie ik bij Kret al let. Nou, goed, het kan gebeuren, maar ik ga in ieder geval Kret even mij. Je kan jongen even bekletst, altijd mooi even. En ik begon, lieke zoals mij, Sjoerd en Sa. En dit keer mij Pieter Wilkens, het nummer Thuis. En ik hier Volkert Hans. Mij zien, ja, zijn nieuwe single Ariana, prachtig mooi. En Volkert Hans, die had, ja, sneen is er een prachtig mooie interview van hem op YouTube kwam. En dat gaat helemaal over dit feske. En dat feske is ik opnam in het Boeteland waar Volkert Hans geboren is in Tunesië. En Volkert Hans weer toevallig sneden met die even beurs. En toen hebben we even, toen het online kwam, hebben we het even gezien. En wat een prachtig mooi interview. Het is echt nog eens in het Engels. Dus prachtig mooi. Ja, waar weet, wordt het prachtige mooie noemer, ja, ik in het Boeteland oppakt. En ja, dat zo natuurlijk geweldig werd. En dat is een, ja, een prachtig, prachtig mooi nummer. Ik zie ook nog eens Griet Wiersma, ja. Ik vind haar ook hartstikke goed dat ze Engels zingt, een beetje in de country. Banks of Ohio zong ze. Echt heel mooi. En ik zie Shirley and Company en Shame, Shame, Shame. Heerlijk nummer om, ja, dan bloei je net stilstaan. En ik zie The Band and the Night They Drove Old Dixie Down. En ik vond dit wat een beetje, ja, een beetje een zeurderige, trage uitvoering. En dit zeg ik letter dus pas remastered in 2000. Ja, het originele is gewoon wat, ja, beetje flatter. En, maar ik vond het altijd een hele mooie, mooie band. De band. Ja, mooie nummers zouden ze maken. Schitterend. En wat zien we nog meer? Nee, verder net. Dus ik ging gauw verder. Ik ga weer heel wat plaatjes kleden staan. Ja, en ik ken het gewoon net, net meidje om dit mooie nummer die ik eigenlijk de laatste weekend altijd draai. Ja, This Too Shall Pass. En hier is het nummer van Fearless Soul.

0: Ja, ja, Harkers. Het is alweer zowat 8 uur. Hè? En dan is het eerste oerke leefde van muziek. Dat zit er dan alweer op. We hebben natuurlijk nu Middle of the Road en Chirpy Chirpy Chip Chip. Heerlijk veske. Ik zet even te zien hoe lang het dat nog... Dan kan ik nog mooi even... even vertellen wat voor veske zat ik nog hier. Oh nee, ze zijn al klaar. Dus dat is dan alweer mooi. Ik hier Sarah Smith en I Need to Know. En ik hier Genesis. Dat weer de tip van Dick van der Heijden. Follow you, follow me. En ik hier de tip van Muziek en Vrienden en Christian de Haan. The Rolling Stones, my mooie Wild Horses. En ik hier Tanya Tucker en Brandy Carlisle, my breakfast in Birmingham. En die hak even gedraaid van mijn vriendin Tjitske. En ik hier het prachtige mooie nieuwe nummer van Direct. Wat een schitterend mooi nummer vind ik dat. My Friend. Ja, soms haal je dat ik ook Douwe Bob nog kleer te steen. Misschien nijste veske die toch ik aan even in de tweede oerke. En Jantina Kempenaar kregen we dadelijk nog even. Dus ik zou zeggen even lekker hier voor een bakje koffie, een bakje thee. Ach, en dan... Nee, reclame en het nice. Ja, dan had ik weer een soort orenmooie vestjes kleren te staan. En ik zou er nou wat muziek op zetten. Maar ach, dat is de moeite net meer werk. Want ik zou ze wat hotellen kennen. Maar zo direct hebben we reclame en het nice. Tot zo.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oh,
13: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
14: WOQS.nl

0: De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Agoeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

Ja, Harke, soms dan haal je dat wel eens even. Dan denk ik, dit is zo'n prachtig mooi nummer van Dolly Parton. What a friend we have in Jesus. En we hebben het in Nederlands. Welke vriend is onze Jezus? Ja, en dan zit je kret weer even een uitvoering op. Ja, die net echt prachtig mooi is. Dus ik zal even zien dat ik even een oren vind, ja? Ja, dit is het beter. Nou, dan gaan we van voren af aan. En Nelly, dit is even speciaal voor die leven.

Ja, prachtig. Dolly Parton en What a Friend We Have in Jesus. Ja, dit weer een hele mooie uitvering. Ik hier nog Colin en Rico en We Are One en Catherine Gregg en Brian Willoughby, my Take Me With You. En ik hier, ja, de Les Humphrey Singers en We Are Going Down Jordan. En ik hier Tina Charles, I Love to Love. Helen Shapiro en Queen for Tonight. En het mooie I Can Help van Billy Swan en Jantina Kempenaar. En feest met ons mee. Ja, en ik hier het verske trouwens van Melanie. En nou maak ik even wat gauw, ik even het goede stukje te verpakken. Ja, Lay Down en dan Candles in the Wind. En dat is een prachtig mooi verhaal, want Melanie, ja, die, dat weer nog een heel jong famke. En die hier al een paar versjes maken, maar je weer eigenlijk helemaal nog net bekend. Haar muziek weer er nog net draait op de radio's. En daar weer een ja, wat oostzeezingen op het grote Woodstock Festival in Joontje. Zo'n 60 had ik het gehoord. Ha. En ja, toen we hadden Melanie echt nog vragen om daar op het laatste moment echt nog een paar nummers te zien. Nou, ze weer toen met haar mem in Londen via echt wat interviewjes en hoe haar begin de carrière, wat eigenlijk nog helemaal van de grond komen moest. Dus ze is heel snel weer omvliegen naar Amerika. En ja, je zo optreden op het Woodstock en je dacht dat het een ene voor ja, picknickfestivaltje weer van een paar duizend mensen. Nou, dat weer natuurlijk echt al heel wat. Maar ja, het Woodstock, daar weer 400.000 mensen. Nou, en dan ging je tijdens dat hele festival eigenlijk van alles mis. Vooral toen er op een gegeven moment een hele soort rijn naar beneden kwam. En er was een andere band, dat was de Incredible String Band. En die zo daar optreden, maar die weigerden het podium op te gaan. Want ja, angst natuurlijk om vooral vanwege dat elektriciteit alle jaar. En dus die woonden net. En Melanie, ja, die waren wel. Omdat Melanie eigenlijk een volledige akoestische act hier. Dus ze spelen helemaal in haar, ja, in haar eentje op een metalen klapstoeltje mij, alleen is haar akoestische gitaar en haar stem. Nou, dat weer natuurlijk prachtig mooi en nou, dat vreeg ik wel wat moed, omdat het was, misschien moest er echt wel omlaatje, want ach, ze zei, ik wist helemaal niks van de elektriciteit, dus ik ben maar gewoon gingen. En ja, het publiek, die vond het eigenlijk saskande, en die vond haar even spontaan een hart onder de riem steken. Dus die had toen al die duizenden mensen, die had dus, kersen aanstutsen en weet ik volle wat nog meer. En dat is gewoon een heel magisch gebeuren geweest. En vanuit dat gebeuren had ze eigenlijk dit mooie nummer Lay Down schreun. Nou, ik dacht dat dat kan ik wel even vertellen. Ik ben een hele grote fan van Melanie en ik ga verschillende concerten van haar meemaken en ik had ze eigenlijk nog twee keer ontmoet. Heel leuk. Even mijn hapen foto. Prachtig. Want ja, je wie altijd wel een beetje een, ja, of een voorbeeld van mij, weet ik net. Ik vond het gewoon machtig mooi. Ze weer geweldig. Nou, ik ging gauw verder mij nog een prachtig mooi nummer. En ik zei dat strakjes al. De nieuwe single van Douwe Bob. Note to Self. Ek, ja. Ik vind gewoon, die jongen die is gewoon te laat geboren. Die ging ik in die tijd geboren wijzen kennen. Want ja, ik vind hem geweldig. Hier is er de nieuwste single van Douwe Bob.

Ja, ja. Chai Coltrane en Go Like Elijah. Geweldig, ik ga gelukkig ook een keer live optreden. Sean in de lawaai, in Drachten. En daar ga ik Melanie ook twee keer Sean aftreken. Sean, geweldig. Ja, ze hebben wel weer aan het einde van het tweede uur geleefde van muziekkaam. En ik draai er nog even via Johanna, die bellen nog even. Die geven een verzoekje en het liefste mooi nummer van George Michael. Nou, Johanna, Fate. Prachtig mooi, vertrouwen. Een mooi nummer. En fijn dat we er even bellen haast. En we mij harken haast. Douwe Bob hier, mij, ja, zien hij nummer Note to Self. Ja, zei Pieter. zei Pieter, zou ik zeggen. Maar nee. In ieder geval, blijf lekker hingen wie hazen nog. Twee oerkes, de smacht wacht. En voor de liefhebbers, ja, dan is dat weer smullen geblazen. Want het zijn altijd een prachtige mooie twee oerkes. En hier bij RTV NOF in de Westrein. Hoe mooi is dat? Ik sluit al mij een prachtig mooi nummer van Them. Ja, en mij Van Morrison natuurlijk. En hier is het nummer Here Comes the Night. Tot na je weekend. Doeg!

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
4: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar

0: naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

Het is al bijzonder op zich. Maar John is inmiddels 91. Welkom bij de Smartwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van onze goede smaak. De diamant in de berg met grind. En wat gaan wij doen deze week? Nou, wij gaan deze week een hommage brengen aan Johnny Mathis. Want vandaag heeft hij zijn 90ste jaar erop zitten. En verjaart hij en wordt hij 91 jaar. En daar moeten wij natuurlijk dringend rekening mee houden. Niet dat u nu gaat bellen en zeggen van dan zijn jullie dus mooi een jaar te laat met dat jubileum te vieren. Die 90 jaar. Nee. Wij zijn altijd heel voorzichtig. Dus we hebben gewacht tot het jaar ook voorbij was. Maar goed. Wat gaan we doen? We gaan een aantal dingen doen en beginnen. En we hebben heel veel Johnny Mathis vandaag. En het leek Evert heel erg leuk om de muziek van Johnny Mathis door de luisteraars te laten aanvragen. Je kunt dan even inloggen op het universum en dan via een dichtstbijzijnd zwart gat hun favoriete nummer doorsturen wat dan bij het gedicht zou kunnen passen. Nou, dat is altijd leuk. En wat gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk wel hier en daar een vaste rubriek, maar we hebben hier en daar ook een vaste rubriek niet. We hebben wel de goeroe en we hebben Gerrit die natuurlijk een monument bespreekt. We hebben vandaag geen zwervend, zwevend brelmoment, zie ik. Wel een Wikipedia-moment met de graven Medward. We hebben het ook over Frank Sinatra. Want ik heb vorige week beloofd om een Sinatra uit 1935 te laten horen. Nou, dat gaan we in elk geval doen. En we hebben wel een stad, straat, tegenstreek gedicht. We hebben Frits even op op lang weekend gestuurd, midweekje weg naar een leuk vakantiepark. Ergens in de natuur natuurlijk. Dat is het, denk ik. We gaan gewoon maar beginnen met een gedicht van de Graaf van Medward. Schenk whisky in glazen en als die kapot zijn in vazen of op de tafel, laat me nog één keer een sigaret opsteken en nog één en nog één. Al was het maar om de rook weg te blazen tot blauwe mist, waarin ik kan verdwijnen. Zet dan Johnny Mathis op en laat mij in jouw armen kwijnen.

Ja, Johnny Mathis, I Write the Songs. En ja, dat is natuurlijk onzin, want dat deed hij helemaal niet. Maar goed, hij zingt het wel in elk geval. En daarvoor openden we met In the Morning, een live uitvoering van dat prachtige lied. En ja, de aanvragers van deze twee Johnny Mathis songs, die dan passend zijn bij het gedicht Kwijnen van de Graaf van Medford. Één persoon? Oké, ja, dat is ook wel makkelijker. Dat is Josh Manatee. Nou, leuk. Ja, kennelijk in de Verenigde Staten luisteren ze dus ook. Dat is leuk. En, even organisatorisch. Gaat John bij elk nummer dat we van hem draaien ook zijn eigen aankondiging doen? Of? Niet de bedoeling. Oké. En weet hij dat ook? Want ja, anders zitten we zo'n uur naar zijn aankondigingen te luisteren iedere keer. Ja, dus zo'n uur is zo vol. Dan geloof ik dat. Ja, nee, natuurlijk, hij moet kaarsjes uitblazen. Dat is een heel werk, want het zijn er 91. Wat we verder nog gaan doen. Ik heb gezegd, we gaan iets nieuws doen. En dat ga ik u nu eventjes haarfijn uit den doeken doen. De redactie van de Graaf van Medford had het geweldige idee bedacht. Om een Johnny Mathis top 900 te doen. Ja, nou vonden we dat verder allemaal wel erg veel. Maar dat kwam omdat ze eigenlijk allemaal hun eigen top 90 wilden. Ja, dat gaan we dus niet doen. Dus we doen gewoon onze eigen top 90 van Johnny Mathis. Dat kunt u ook via het universum, kunt u nummers daarvoor insturen eigenlijk. En dan moet u dat niet doen via het zwarte gat, want dan komt hij terecht op de plek waar we de uitzending maken natuurlijk. Dus dat kunt u ook doen. En in het tweede uur, begin van het tweede uur, zullen wij daar de eerste vijf van gaan draaien. Is dat duidelijk? Ja, ik hoop het wel. Nou, genoeg gekletst. We gaan door met het antidepressivum voor in Driesem. U weet hoe dat werkt. U moet naar Driesem. U wordt daar verbannen. U moet daar de rest van uw dagen slijten. En dan mag u één muziekje meenemen waar je dan blij en gelukkig van wordt in Driesem. We hebben een aanvraag gekregen van... Dat klinkt ook al Engels of Amerikaans, Evert. Wat is dat? Ja, Tiny H. Josman. Oké. En is er nog een verhaal achter? Omdat in Nederland helemaal niemand Johnny Mathis eigenlijk kent. Ja, nou, dat is nou vandaag natuurlijk wel anders. Maar goed, vooruit. Tiny, wat voor nummer wil Tiny horen in Driesem als hij daar naartoe moet? Het is ook een wonder dat ze ook Driesem kennen daar. Hè? Dat ze weten dat dat vreselijk is. Maar goed. Ja, van Mathis natuurlijk. En It Was Almost Like a Song. Daar word je wel heel blij van in Driesem. Maar overal word je daar blij van. Maar in Driesem extra blij. Ja, kan je aan? Ja, doe maar.

Ja, ze staan in Driesum allemaal op het grote plein en langs de Lana Del Rijlaan. En allemaal met hun aanstekers en de lampjes van hun mobiele telefoons zwaaien, dat het een lieve lust is. We gaan een gedicht doen en dat is een gedicht van mijzelf. En dat is eigenlijk al een ontzettend oud gedicht. Dus dan moet het goed wezen. Langs eeuwenoude gevels, over pleinen, over wegen, over terrassen, daken, door straten en door stegen. Door gangen en parken, door winkels en door huizen, langs hemelhoge torenspitsen, over antennes en in rioolbuizen. Door de haren van een kind, langs de bakker op de hoek, over een zwerver die wat van zijn gading vindt, langs de man op een bank met een boek. In een tochtige zolderkamer voorbij de spijlen van de brug. Over een woonboot in de gracht tegen de fietser op zijn weg terug. Waait de zwoele wind door het open raam. In mijn gedachten en fluistert daar steeds jouw naam.

0: Ja, twee prachtige nummers van Johnny Mathis met een dame in de hoofdrol. Eerst Maria, en dat is afkomstig uit de West Side Story. En ja, dat vind ik toch wel een van de mooiste nummers die hij ooit gemaakt heeft. En al vroeg uit zijn carrière, uit 57, 58, zoiets. En daarna Ariane en... Ja, dat doet een klein beetje denken aan, ik weet niet, ik had een beetje het gevoel van Suzanne van Leonard Cohen. Hing daar een beetje in, had ik het gevoel. Maar goed, deze twee nummers die zijn bij dit, het is ongelooflijk dat het allemaal zo werkt. Maar die zwarte gaten, dat gaat goed, Evert, dat houden we erin. De aanvrager van deze twee was John Shatmany. Nou... Ja, die woont ook ergens daar in de Verenigde Staten. Nou, die zit aan het toestel gekluisterd. Het is tijd. Het is altijd tijd. Het is nu tijd voor Gerrit Gleufhoed met zijn monumentenrubriek. We gaan eens even kijken waar Gerrit uithangt. Gerrit, jongen, kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufhoed.

hier is dan weer Gerrit Gleufoet, speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. Nou, en waar ben ik vandaag? Nou, ik ben vandaag eigenlijk een klein beetje buiten de regio. Maar dat mag de pret niet drukken, want ja, hier staat toch een monument dat toch even enige aandacht behoeft. En waar is dat dan? Nou, dat is bij Verwerd. Ja, dat is in de buurt van Verwerd. Nou, als het ware is het gelegen op een gedeeltelijk afgegraven zeedijk. Nou, dat lijkt me een vrij onveilige situatie. Dus ik wil wel een klein beetje opletten. Je weet nooit wat er hier gebeurt. Zometeen spoelt de boel weg. Dan heb ik dat weer natuurlijk. Maar ja, wat is er aan de hand? Het is een plekje waar je eventjes tot rust komen kan. Het is een kunstwerk. Het is een stekkie eigenlijk. Hè? En waar is het? Het is geplaatst op een plek waar ooit een houten schuur stond. En dat het houten hemeltje werd genoemd. Nou, dat zegt wel genoeg. Ja, dat roept bij mij dan van die dingen op. Dit is een bierkeet of zoiets geweest, weet je niet. En dat kan je dan nou hier onder de blote hemel. Kan je hier met je bier gaan zitten keten, als het ware. Nou, waar lijkt het op? Ja, het lijkt eigenlijk nog het meest op zo'n steencirkel die je in Engeland overal wel hebt staan, weet je niet. Maar dan met hele kleine stenen, maar met hele grote willige takken eromheen gebogen. Die dan hoog in de lucht priemen met hun bogen. En dat is een soort bogenkunstwerk eigenlijk. Hè? Nou goed, wat moet je ermee dan? Er staan hier beesten, staan hier ook wat te grazen. Die vreten het dan weer kaal, weet je. Dan groeit het in de zomer, groeit het uit en dan vreten die beesten het allemaal weer kaal. Nou ja, dat moet toch gebeuren op de een of andere manier. Je vraagt je af waarom, maar dat is toch aardig. Nou, is het een mini-stekker? Nee, dat is onmogelijk. Dat komt door die gekke ronde vormen die er allemaal in zitten. Daar moet je niet aan beginnen. Dat wordt helemaal... dat wordt helemaal niks. Nee, dat wordt helemaal niks. Als het ware, dan kan je wel zeggen. Dat is zo logisch als bieten natuurlijk. Hè. Dat zegt iedereen. Hè. Nou, in de verte, dan zie je het dorpje. Dan zie je een beetje de huisjes. En er staat nog een lelijke boom staat er in de buurt. Ja, wat moet je ervan vinden? Nou ja, als er niks bijzonders is, dan ga ik maar weer weg. Ik heb hier wel gezien. Zo de mythe moet je nou kijken wat daar aankomt, zeg. Jongen, een hele kudde. Wat is het? Nou ja, een soort koeien, dat lijken wel jaks, weet je niet? Van die beesten uit de Himalaya. Oh, moet je nou zien, die stampen, die gaan helemaal op hol, man. Die gaan helemaal los in de dierkeet hier al heen. Nee, je moet je zien, ze stampen het hele ding. Het hele ding is helemaal totaal in de grond verdwenen, zeg. Het is ontzettend, zeg. Nou, zo de mythe. Nou, ik ga er maar snel vandoor, want straks zeggen ze nog dat ik het

0: Ja, Heavenly van Johnny Mathis natuurlijk. Ja, ik ga ermee stoppen om dat te vertellen hoor. Want dan moet je inmiddels toch wel doorhebben, denk ik. Maar ja, goed.
1: Hi guys.
0: Hey, hi John.
1: Mathis.
0: Ja, leuk dat je er bent. Nou, hij heeft de kaars uitgeblazen, denk ik. Eens even zien, wat gaan we doen? Ja, we moeten een gedicht doen. Het is allemaal een beetje anders. Ik geloof dat er buiten iets instort of zo. Kan ook wel onweer wezen. Maar daar hoort u natuurlijk niks van. Ja, tenzij je in de buurt bent. Gedicht uit mijn bundel Barcode. Het beste dat mij is overkomen is niet die geweldige baan, is niet het enorme salaris of die dure slee, is niet die grote villa, is niet het buitenhuis of het grote jacht, is niet een penthouse aan het ei. Nee, het beste, dat ben jij.

Dat was What Are You Doing The Rest Of Your Life. En daarvoor, ja, wat mij betreft, de allermooiste van John. Dat is Speak Softly Love. Het love theme van The Godfather. En als je van bloed en doodschieten houdt, dan is het een fantastische film. Nee, dat is wel een mooie film. Eens even kijken, deze nummers, ook wonderlijk genoeg past dat best goed bij dat gedicht van mij. En wie heeft dat in het zwarte gat gedouwd? Ja, dat klinkt een beetje vreemd, Evert, vind je niet? Maar goed, ja, zo is het natuurlijk wel. Dat is Sam N. Hinjotti. Uit Las Vegas zie ik hier staan. Nou, helemaal goed. Die heeft deze twee songs aangevraagd. Nou, geweldig hoe dat werkt. We gaan dringend naar Guru Gerard toe. En die gaat weer een probleem oplossen van een luisteraar. Want ja, dat moet gewoon doorgaan. Wij zoeken contact met de guru in zijn praktijk in de stupa van Hantum.

brief van Ria Kotser. En Ria die schreef mij: beste goeroe Gerard, het gaat tegenwoordig alleen maar om uiterlijk. Het telt alleen maar mee als je voldoet aan het schoonheidsideaal. Wat vindt u daarvan? Beste Ria, ik vind dat belachelijk. Ik wil je dan ook graag uitnodigen in mijn praktijk om dit onderwerp dieper uit te werken. Want ik heb voor mensen die niet aan het schoonheidsideaal voldoen, speciaal dark room ingericht.

Ja, ik denk dat bij dit nummer de LP vol was of zo. Dat de producer dacht van nou, we doen de helft er maar gewoon vanaf. Eens even kijken. Ja, dat was The Most Beautiful Girl. Ja, zo heet dat. Gedicht van de Graaf van Medward. De gitaar en de vrouw. Ronde vormen, verleidelijk glimmend, doordachte tonen, een betoverende opening. En verdomd moeilijk om goed te stemmen.

0: wat daar gebeurde, dat weet ik ook niet. Maar hij begint gewoon weer opnieuw. Nou, dat is prima. Doe ik ondertussen gewoon even de afsluitspreuk. De tussenspreuk. Na de pauze is het zoals het is. Dan ook weer veel Johnny Mathis.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baasmazitcomfort.nl.
3: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in

0: Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle 5 de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wig Boldus stemt de gemeenteraad over 2 tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
1: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bulgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bulgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: Niemand weet nog wie hij is, maar wij vereren Johnny Mathis. Welkom terug bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. Ja, we hebben straks een Wikipedia-moment met de graaf van Medward. Dat gaat over de Bourgondiërs. En we hebben het even over Frank Sinatra zometeen. Want ik had beloofd om zijn eerste stappen in de muziek te laten horen. En vervolgens pakken wij het jaar 1940 eventjes bij de oren. En wat hebben we dan nog meer? Een stad, een straat, een steeg, een streekgedicht. En voor de rest, Johnny Mathis en Johnny Mathis en nog meer Johnny Mathis. Het is allemaal Johnny Mathis wat de klok slaat. Het is ongelooflijk. Ja, hey John.
1: Mathis.
0: Ja, we vinden het gezellig hoor.
1: Love you so much.
0: Ja, wij houden ook van jou. Ja.
1: Soon, I hope. I gotta sing.
0: Ja, dat weten we. Dat ga je straks ook doen.
1: Oké. See you later. Sooner.
0: Ja, doei. Goed. Nou, John, ja. Nou, we gaan... Wat gaan we doen? Ja, we gaan de Johnny Mathis top 90 aftrappen. En daar hebben we nog even geen jingle voor natuurlijk. Maar goed, wie weet komt dat nog. En anders komt dat maar niet. En ik ga zo meteen beginnen met de nummer 90 in de lijst. En die is via het universum tot ons gekomen. En dat is het nummer Let It Be Me. En dat is van een van de laatste albums die hij gemaakt heeft in 2010 of zoiets. En dan gaan we eens eventjes naar luisteren. Op nummer 90, Let It Be Me.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.
2: 89.

0: 99 Miles from LA. En daarvoor hoorden we Without You. En daarvoor hoorden we I Won't Cry Anymore. Ja, dat ik denk dat dat in Nederland nog nooit op de radio geweest is. En daarvoor Run to Me. En we begonnen de top 90 met Let It Be Me op nummer 90. Ja, dat gaat goed, hè, meneer De Graaf?
1: Ja, dit gaat ons heel veel nieuwe luisteraars opleveren.
0: Ja, en ik denk een nieuwe fanclub voor Johnny Mathis. Want,
1: ook dat, ja.
0: We moeten toch wel erkennen dat Johnny Mathis in Nederland niet heel erg bekend meer is, denk ik.
1: Nee, het is dat wij hem zo nu en dan nog eens draaien. Dat we zeggen bijna elke week.
0: Ja, precies.
1: Maar anders staat die man nou aan de bedelstaf.
0: Ja, nou ja.
2: Hi guys.
0: Oh, hi John.
1: Hey John.
0: Ja, nou. Hoppakee, goed. Ja, hij wil ze ermee bemoeien. Hè. Het is niet de bedoeling natuurlijk. Want bij een hommage moet je gewoon altijd zitten, luisteren en je bek houden. Maar ja goed.
1: Precies, je moet het ondergaan.
0: Ja, als je 91 bent, dan heb je dat niet helemaal helder meer, denk ik.
1: Nee. Hij dacht ook dat hij 90 was, hè?
0: Ja, daar had hij toch de hele redactie mee op het verkeerde been. Maar Evert, die heeft dat even grondig nageplozen. Die heeft de hele week de Wikipedia-pagina van Johnny Mathis ontleed eigenlijk.
1: Oh.
0: Ja, om erachter te komen of het nou wel klopte, ja of nee.
1: Oh, dat is toch wel goed van hem, hè?
0: Ja. En gelukkig had iemand hem van de week losgemaakt, want hij zat kennelijk in de weg. Hier in de studio.
1: Ja, dat moet wel eens gestofzorg worden.
0: Ja, dus ze hebben de tie-rips losgeknipt, maar goed. Ja, dat is ook alweer prettig. En nu kan hij zijn eigen banaan weer pakken. Dus dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Ja, anders moet iemand anders dat iedere keer doen. Dat is ook zo'n raar gezicht. Dat iemand anders dan aan zijn banaan zit.
1: Ja, zeker met die webcam erboven.
0: Ja. Daar krijg je toch opmerkingen over. Maar meneer De Graaf.
1: Ja.
0: Nu ik u toch even aan de lijn heb.
1: Ja.
0: U had vorige week een buitengewoon interessante Wikipedia-pagina.
1: Nou.
0: En die ging over de Bourgondiërs.
1: Ja, maar niet het volk, maar het boek.
0: Het boek, ja precies, het boek. En nou ging dat boek natuurlijk wel over die adellijke familie van de Bourgondiërs.
1: Ja.
0: Maar goed, het ging over het boek van hoe heet die man ook alweer? Van Bart van Loon, zoiets? Ja,
1: Bart van
0: Loon. Ja, ik zei het vorige week al, het is een fantastisch boek, maar het is gewoon 150 bladzijden te lang. En dat komt een beetje omdat hij keer op keer allerlei feestmalen zit hij helemaal uit te schrijven hoe dat allemaal in zijn werk ging. Maar ja, als je er één keer hebt gelezen, dan weet je de rest ook.
1: Ja, precies. Maar goed. Dat gaat ook vervelen.
0: Ja, dat is niet leuk. Maar je hebt liever...
1: Maar met dat gedicht is dat niet zo.
0: Nee.
1: Dat blijft boeiend tot het eind.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd en ik heb een fantastisch stuk muziek daarvoor
1: gevonden. Ik ben heel erg benieuwd vooral naar het muziekje.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, ik zal even Wiki zoeken.
1: Oh ja.
0: Dat moet ook nog. Oh, wat een toestel. Komt ie, hè? Ja.
1: Langer mogen zijn, hè?
0: Ja, de zonde is dat, hè?
1: De Bourgondiërs is een boek over geschiedenis en zo. En geschreven door Bart van Loo. Het is ook een dynastie, maar daar gaat het hier om niet. Maar eigenlijk ook weer wel, want die Bart dacht, als ik eens over die Bourgondiërs vertel, dan wordt dat een prachtig boek en wellicht een bestseller. En zo schreef hij Bourgondische verhalen, die werden vertaald in verschillende talen. Het had ook in één taal vertaald kunnen worden en dan dus steeds dezelfde taal. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin allemaal. En dan over het boek zijn inhoud. Het begint met Philips en eindigt met Karel en die waren beiden stout. Het beschrijft hun politieke intriges en militaire groei, maar ook hun huwelijken en de artistieke bloei. Het is een ware reis door de middeleeuwen met kleurrijke personen, zoals Maria van Bourgondië en de algenoemde Karel en Philips en hun zonen. maar ook over Philips de Goede en Jan zonder Vrees. Ja, het is erg leerzaam wat ik hier lees. En het wordt alleen maar beter, want er worden ook thema's behandeld. Zoals politiek, oorlog, religie, cultuur en sociale patronen. En dan ook nog genderrollen en bijbehorende hormonen. Het verhaal werd geprezen voor zijn grondig onderzoek. Maar desondanks vond de Histotork het een veel te dik boek.
0: Ja, daar kan hij het, daar kan hij het wel mee doen, meneer de Graaf.
1: Ja.
0: Nou, nu komt er nu muziek. Frans Halsema doet het in 3 minuten 45. Je al die boegondiers.
1: Heel goed.

0: Ja, Frans Halsema met het Bourgondische huis.
1: Ja.
0: En ja, dat was afkomstig, meneer de Graaf, uit een televisieserie, een soort tekenfilmserie over vaderlandse geschiedenis. En dat heette dan Zij maakten geschiedenis. En daar had Frans Halsema dan teksten van Elie Asser, geloof ik. Zeg ik dat goed? Ja. En de muziek van Ruud Bos.
1: Ha.
0: En dan... Als het liedje afgelopen was, was de tekenfilm ook afgelopen. Dus dat was mooi kort.
1: Ja, ja, dat is wel goed gedaan.
0: Ja, daar kan die Bart nog wat van leren.
1: Nou, met zijn veel te dikke boek.
0: Ja. Maar goed, hij schreef wel grappig. Ik vond het op zich wel grappig.
1: Nou, dan...
0: Maar het was veel te dik.
1: Dan halen we hem weer uit de openaard.
0: Ja. Ja, ja, nou ja.
1: Ja, dan komt de notaris al met zijn
0: dingen. Ja. Och, hemel, ja.
1: Ja, echt hier op tafel. Nee, sla die vlammen uit. Zo.
0: Ja, je moet die man ook alles vertellen. Hè?
1: Ja, heel vervelend.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben nou eenmaal die rubriek en dan zit de notaris aan vast.
0: Ja, dat moet, want anders dan wordt het willekeur, hè?
1: Ja, bedoel, dat kan niet bij een willekeurige Wikipedia.
0: Nee, dat kan niet. Want dan ga je toch pagina's verzinnen die je zelf leuk vindt.
1: Ja, precies. En dat is deze week inderdaad niet gelukt.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Ja, maar hij is toch wel heel grappig, meneer Nistert, hoor.
0: Nou, ik ben wel benieuwd.
1: Notaris, die is, kan je wel zien dat het een professional is.
0: Ja, nou. Hij wordt ook duur betaald, dus mag ook wel.
1: De Wikipedia-pagina over de paranoia-thriller.
0: Dat klinkt ook als een boek, of niet?
1: Ja, het is een, zeg maar, een genreboeken.
0: Oh, een genreboeken.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat mag en ook.
1: Wat staat hier nou? Of het kan trouwens ook over films gaan. Ik denk trouwens dat het meer over films gaat.
0: Oh, nou, dat is ook goed. Dat is ook,
1: ja, wie weet dat.
0: Dat is vaak makkelijker ook dan het boek.
1: Maar als tweede voorbeeld, dat zie ik opeens staan, staat de Manchurian Candidate.
0: Oh, kijk, ja, dat is inderdaad een... Het is een psychologische thriller, dat klopt.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat is toch een beroemde Frank Sinatra film.
0: Ja, zeker. Films, ja.
1: Misschien wel.
0: Ik moet zeggen dat ik... ik moet toegeven, ik heb die nog niet gekeken eigenlijk.
1: Oh.
0: Ik ben er wel eens aan begonnen en ik raakte in het begin even de draad wat kwijt. En toen had ik zoiets van, nou, eerst maar even wat anders. En put it aside for about a year. Zoiets. Maar ja, de film werd in de tijd wel heel goed ontvangen trouwens, meneer de Graaf.
1: Ik heb op YouTube wel een stukje gezien. Dat is een hele mooie scène dat hij zo heel zenuwachtig in die trein staat met zijn ogen.
0: Oh ja. Ja, nou, zover ben ik dus niet gekomen. ik moet hem toch maar eens even uit de kast trekken.
1: Ja.
0: Een keer, dat is altijd wel leuk.
1: Gaan we die integraal in de smachtwacht uitzenden?
0: Ja, precies. Die kunnen we dan via het gekantelde zwarte gat kunnen we die tot in het universum krijgen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat moeten we wel eventjes de ICT-afdeling in zijn dat ze dat omdraaien.
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja, want dan zie je niks.
1: Nee,
0: dat heb je met een zwart gat natuurlijk.
1: Ja, dat zie je heel weinig.
0: Ja, nee, het gaat weer nergens over, gelukkig, meneer de Graaf.
1: Nou, de notaris drukt nu op verzenden.
0: Ja, heel fijn.
1: En dan zijn we heel benieuwd wat hij daarvan maakt.
0: Ja, nou ja, we wachten het af.
1: Mijn redactie erbij.
0: Ja. Hij komt binnen. Nou, goed. Meneer de Graaf.
1: Ja.
0: Zullen we het even over Frank Sinatra hebben voordat het helemaal uit de hand loopt?
1: Ja, precies. Want u zou iets draaien van nog voor zijn eerste officiële opname.
0: Ja, we hadden de conclusie al getrokken dat in 1939 werd Frank Sinatra professionele zanger bij de Harry James Band. En daarvoor was hij nog niet volledig professioneel, alhoewel hij er wel wat van, eigenlijk wel van kon leven. Hij werkte voor die tijd bij in een wegrestaurant, een Rustic Cabin. En daar werd hij ontdekt door Harry James. En daar kreeg hij ook al een beetje een salaris, dus in wezen, ja, goed. Maar met Harry James maakte hij zijn eerste officiële plaatopnames in elk geval. En daarvoor, in 1935, maakte Sinatra deel uit van een reizend gezelschap. En dat heette de Major Bose Amateur Hour. En dat waren allemaal van die gasten, van die variété-figuren. Sommigen die zongen een liedje en anderen die deden een dansje. En anderen die konden op hun handen lopen en noem het allemaal maar op. Allemaal een beetje, ik weet niet of u dat, nee, dat ziet u natuurlijk nooit. Ik gelukkig ook niet, maar ik heb het van horen zeggen bij de kapper. Holland Got Talent, zoiets is het.
1: Oh, ja.
0: Daar moet je het een beetje, die kant moet je op denken. En daar had Sinatra, die had zich daar ook voor aangemeld. En die werd toen gekoppeld aan drie andere idioten uit Hoboken, waar hij vandaan kwam. En toen werden ze de Hoboken Four. En ja, Sinatra was degene met het talent. En de anderen, die bleven de idioten. En die, ze vochten elkaar ook de tent uit natuurlijk. Dus dat hield ook niet lang, die hield niet lang stand. Maar ik ga zo meteen een stuk laten horen. Dat heet Shine. Dat was hun hit, hun gimmick, weet ik veel hoe je dat noemen moet. En voorafgaand daaraan horen we Major Bose, die man van dat gezelschap. En die vertelt wat en die vier jongens die vertellen ook wat. En Sinatra die eindigt dat gesprekje en vervolgens gaan ze nog even een minuutje zingen. Dat is 1935. Jongens, dat is net zo lang geleden als Johnny Mathis.
1: Ja, bijzonder hè?
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja.
0: En dan...
1: Heel benieuwd.
0: Ja, dat wordt prachtig. En vervolgens duiken we in 1940. Meneer de Graaf. Maar ik denk dat... is daar nog tijd voor? Ja, we gaan het wel zien. 1940. En dan wordt Sinatra in 1940 overgenomen door de Tommy Dorsey Band. En eigenlijk... is het de band van Tommy Dorsey in die oorlogsjaren de Mercedes-Benz van de business eigenlijk. Beter kan je het niet krijgen. En elke zanger wil bij die band zingen. En, Tommy Dorsey had Sinatra horen zingen bij Harry James. En die heeft hem daar weggekocht. En tegen een leuk salaris en mocht Sinatra daar bij Tommy Dorsey gaan zingen. Ja, daar zijn wat wilde verhalen over. Dat hij een soort wurgcontract moest tekenen. Maar Sinatra wilde dit zo graag, dus die heeft dat gedaan. En dat zou betekenen dat als hij wegging bij Tommy Dorsey... dan zou hij 30% van al zijn inkomsten aan Tommy Dorsey moeten betalen. Tot wanneer? Ja, geen idee. Tot in het lengte vandaag. Dat is net iets anders gelopen, maar daar gaan we het vast nog over hebben. Want in 1941 en in 1942 zingt Sinatra ook nog bij Tommy Dorsey. Dus de komende twee weken zitten wij nog in de Dorsey-tijd.
1: Ah, dat is heel goed.
0: Ja, en dat, het leuke is... ik moet eigenlijk stoppen met kletsen, maar goed... wat wel heel aardig is dat in dit 1940, in dat jaar, dat Tommy Dorsey Band, die neemt een aantal nummers op met Sinatra. En dat zijn eigenlijk wel hele classics geworden. Neem bijvoorbeeld Imagination, Fool's Rush in, I'll Never Smile Again. The One I Love Belongs to Somebody Else and I'll Be Seeing You.
1: En, ja, het zijn toch nummers die zijn hele carrière...
0: Maar, ja, die zijn altijd wel een beetje iedere keer weer boven komen drijven. En, I'll Be Seeing You ga ik zo meteen draaien. En daarvoor horen we We Three. En natuurlijk gaan we weer starten met Shine, meneer de Graaf.
1: Haha, Shine.
0: Ja, sorry John, ik ga zo meteen vier nummers van jou skippen. Dit. Nou, daar komt-ie.
2: All right. Thank you, Graham, and good evening, friends. We start the dizzy spin of the Wheel of Fortune. Around, around she goes, and where she stops, nobody knows. Now first, four youngsters, a nice immaculate suit. The Hoboken Four, just think of... I don't know. They seem so happy, I guess, and it's everybody else happy. Tell me, where do you work in Hoboken?
3: Well, I worked in a silk mill.
2: I see.
3: This patty here was a page in the curb mark.
2: I see. And what about the other one?
3: Well, Jimmy, he's in his father's ice cream parlor. And this fellow here never worked at all.
4: I'm Frank, Major. We're looking for jobs. How about it? Everyone that's ever heard us liked us. We think we're pretty good.
2: Nobody working right now?
3: No, not at all.
2: None at all. I bet I know your address.
3: Where's that?
2: Down in Jimmy's father's ice cream parlor. You may be sure of that.
3: That's right, Major. We're always there.
2: All right. What do you want to sing or dance or whatever it is you do?
3: Oh, well, we're going to sing Shine and then we're going to dance.
2: Right? All right. Let's have it. Hoboken Falls.
5: Shine and sway your bluesy. Why don't you shine? Start with your shoesy. Shine each place up. Make it look like new.
6: Boom, boom, boom, boom.
5: Shine your face up. I want to see you wear a smile at you. Oh, shine. Your D's and those's. You'll find everything turn out right fine. Folks will shine up to you. Everybody's going to hide you, do you? You'll make the whole world. Chocolate drops, let me hear you call. Folks will shine up to you. Everybody's gonna hide you, dear. You'll make the whole world shine.
6: Shine and sway your bluesy.
5: Ah.
6: Shine, start with your shoesy.
5: Ah.
6: You'll make the whole.

Drie keer Frank Sinatra, twee keer met Tommy Dorsey en één keer met de Hoboken Four. En ja, mocht u zich afvragen wie nou Sinatra was van die Hoboken Four, dat was degene die de solo deed aan het eind. We gaan als een idioot een stadstraat tegen een streekgedicht doen. En dat is aangevraagd door Stanley Mess. Nou, ik verbaas me nergens meer over. Ja, de graven Medward die is verzocht om naar Watergat te trekken, want daar wil Stanley graag een gedicht over. Nou, de graven Medward had kennelijk ook weinig tijd. Want hij heeft deze woorden aan het papier toevertrouwd, de poëtische woorden. Eigenlijk is alles wat je zegt over Watergat al te veel. Zeg je Watergat, dan heb je meteen het belangrijkste wel gehad.

Ja, dat klopt precies, Joost. We moeten maar verder gaan. En dat is met een gedicht van de Graaf van Medward uit zijn bundel Feest. Want het is feest. Oh, ja, ja, voor we dat doen. Ja, ik moet nog even iets vragen want aan Evert. Want Evert, hoe zit dat nou met die aanvragers uit het eerste uur? Want ik heb daar toch een gek gevoel bij op de een of andere manier. Waar zit je nou dom te lachen? Ja, hoezo zie je het nu pas? Ja, hallo, ik sta een radioprogramma te maken. Ik heb geen tijd om al jouw grappen en grollen te gaan zitten controleren. Oh, niet jouw idee. Van wie dan? Van John? Johnny Mattes? Die heeft het... Ah, verrek, nou zie ik het ook. Het zijn... Al die aanvragen zijn anagrammen van Johnny Mattes. Dus hij heeft dat allemaal zelf aangevraagd. Ja, nou ja zeg, wat krijgen we nou? Dat is toch... Nou... Ja, John... Ja, we hebben je wel door. Ja, toe nou zeg. Ja, als je het universum al niet meer vertrouwen kan. Nou ja, goed. Gedicht van de Graaf van Medward. Ik wou dat het af was. Wat een mensen, het lijkt wel feest. Ben je jarig? En al die taart en die koffie. Wat een gezelligheid. Al die kopjes en al die schoteltjes. Moet je dat nou straks, Johnny, allemaal zelf afwassen?

0: Ja, met Johnny Mathis, When Will I See You Again, komen we aan het einde van deze smachtwacht. Boordevol Johnny Mathis vanwege zijn 91ste verjaardag en het feit dat hij al 90 jaar onder ons is. En als je straks een man met hoed en zwarte jas hoort zingen als een slechte Johnny Mathis, wees dan zeker dat hij dat zeker niet is. Tot de volgende keer en smacht zacht. Ja, ik weet niet. Evert, die eindspreuk, klopt dat nou wel helemaal? Ging dat nou helemaal goed? Volgens mij sloeg dat helemaal nergens op. Nee. Ja, nee. Volgens mij een slechte Johnny Mathis. En dan weet je zeker dat hij dat niet is. Nou ja, ik geen idee hoor. Ik vind dat maar vreemd. Ja,
1: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens, daar is het lekker in.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
3: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.

Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.

Dit is RTV NOF. Waar staat? Wat? En waarom?

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten.